Sy het Debbie Gibson, sy het Foolish Beat, no? Palabra anda hopi bonita, seguro que sí. La que mi baiko Los Babies, sy het Triangolo. Sy het Thalia, ta bai cantele, no? Bonita. Y corta mayan, back in time, no? Ayan ang na Nautical Club, entrada gratis, bai enjoy.